Die klanke van Jeanette, maar porqué de vas? Nou het ek vir jou bespeel is Chris Norman, Still in Love with You. André Swarts met Foto's.

Anton Botha, Glow in My Heart en Philippa net voor dit met Jules. Ek gee verder met net die beste muziek hier by jou stasie met die hart van goud. Ferrari, met Gypsy Girl en Rick Ashley, When I Fall in Love.

Nog een najaar, een nieuw vreemde, met mijn dromen zonder taal. En ik weet, die winter komt weer, met zijn sneeuw wat eeuwig valt.

aan die strande van Natal. Erns droeien die branders aan die strande van Natal.

kaart van liefde, al neemt het jou een jaar. Door die maal maak van ons brieven en die oe op ons bedaar. Gauw gesig is kut my.

0: Die klanke van Joe F. en Carleen Husselman, Jerusalem. Joe Niemand, dreigemente. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied een kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 oktober tot 1 november. Saterdagse swembadvermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tijdens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promotie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1,100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

buurt heeft haar vastgedrukt. En nog asem en haar leefgas. En hij strooi haar as in een vloed rivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel.

0: Ja, ook mooi daai van Blackbird, You Shoot Me Down, en voor het die baie mooi ene van Bobby V. Charms. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 blad gasthoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was 14,99 en is nou net 7,400.

0: Ja, ook mooi daai van Blackburn, You Shoot Me Down, en voor het die baie mooie ene van Bobby V. Charms. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag.
1: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 plaat gasthoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was 14,99 en is nou net 7,499.

0: Ook een van haar eerstes wat Eden jare gelede bekend gestaan het. Ek hou van jou. Dis geskakel by Boshaal Stereo met die tyd nou 8 minute voor 10.
1: Let me be your hero.
0: Arike Iglesias.
1: Would you dance?

0: Ook immergroen.
1: Hauke Iglesias in Hero. Ook een van die man se eerste groot treffers van destijds. Ook al destijds, nee. Julle klomp jaar gelede. Ek het die muziek gehad van Eden ook. Ek hou van jou. En nou is laatste een vir uur tussen 19. Dit behoort aan VG's. Hierdie het geen bekendstelling nodig. Is Massachusetts. Bosal Stereo, die hart van goud.

sinus te glad nie verloor nie, is stem van Suid-Afrika's Rina Higo, een van haar ouer gunstlinge, verlore is ons nie, en voordat se Lawrence Olivian theme, Framtime. 10 minute voor 11 uur is het weer in die strijd.

Ook maar goed droevig hierdie ene, nee, maar mooi. Nou, Elvis Gunsling, are you lonesome tonight? Well, jy is nooit alleen nie. Altijd iemand in die boshaal uitleef vir geselschap die heel dag en heel nacht lang.

Dit is reeds 23 minute voor 12 is en skakel by Boshaalde Spendulum. Take my heart. Nou, as ek vir jou Sonja Harold, een gunsteling van haar, ek verlang na jou en Rod Waters, se ballad of the Green Beret.

0: Er is die onmiskenbare stem van Juanita Du Plessis, ek beloof. Hoe dan anders? Jy is ingeskakel by 107.5 FM van Lyn Bosal Studio .co.za. In oomblik is het voor Jackson en Jill, net nog muziek wat jy gaan onthou, en ook Jaco van Wyk.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

soek een mooie naar hierdie van Jaco van Wyk, sy is die kondin. En jy is geskakel by Bosal, dat was vir het Fort Jackson en Jill's Jimmy Come Lately. Ons gemaakt het draai in die 90's. En hier keer saam met Raak Z, een van die groot reffers, It Must Have Been Love. It's over now.

0: Dis Manuel Escorche, donker brein oog, een van die ouer gunstlinge van die man, ook van jare gelede, nee. Spring die herinneringe terug. Is Bosel, die tyd is 11:13, word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Consignment Warehouse oorkant die Brits Hospitaal. So indien jy goeder wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

is net nog goud by Bosal, die hart van goud, Crystal Chandelier van Stu Phillips en Voorhout Boney M se Elute. Ek het Tashay, hierdie een van haar is mooi, ek gaan dit geniet saam met ons.

0: Sy het beslis een 7.5 aan Lee van Royen. Ek mis jou so en Nina D'Angelo voor het met Guardian Angel.
1: I don't know what it is, but she drives me crazy.
0: Ons held hart van goud.

0: Boardwalk.
1: Hoe gou die van die Rolling Stones en ander The Boardwalk. Net voor het Stijn voor en hy baie bekende weergawe of ander weergawe van die baie bekende sproetjies. Ek geniet nog een keer daar enkie. So is het ons expatriote dag en ek het die boodskap ontvang en middag daar wil net een groete stuur aan my vrou Rali en die twee seuns Tihard en Leroy hier vanuit Saudi-Arabia Mahat Mine. Groete Roy Labuskaghni, dankie Roy. En jy moet vrydag wees daar in Saudi. Sterkte daar met al jou werk. En dan nog een ander enkie wat ek sommer wil dankie sê voor is Karel Miller. Hy is sterk aan in die hospitaal tans, maar hy is ingeskakel. Dankie Karel, nog steeds. Luister hy bos al stede. Die tyd is 18 minuut oor 1, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in gemengde bessies geur.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

Snit wat baie diep is, ne? Baie, baie mooie lirieke. El Shante en Trane van Glas. Nou is het eerst uit dat ek en jy so'n bykie romanties raak. Hoekom nie? Net so voor ons kyk na die maximum temperatuur. Slave to Love. Gaan het goed met jou, die sondagmiddag.

Baie mooi, sê drie van Beau Anderson en Benny Paul, Our Love is Alive. Ek het vir jou beloof, ek het vir jou prachtige muziek weer vandag saamgebring, net as hierdie sondagmiddag muziek, ne? Die romantiese, rustige type klanke. En die wat ons natuurlijk terugvat in tyd en ook. Misschien rits ons een bykie rond vandag, ek is nie seker nie, maar ons sal kyk. Ray Dillon bring kort aan die beheer met Crazy Lief vir Jou. En dan aan bekende Elton John en Kiki D, so True Love. Maar hier is eerst een duet en op een stadium was hierdie ene eindelijk net enkel persoon wat het gesing het en sy was wel bekend vir die snit en daar is een nieuwe duet wat sy opgeneem het, samen Steve Hofmeyer wat binnenkort bekend gestel word. Is ook een ou snit van haar, jy gaan hom verseker dat ek ken, Sewe Oceane. Ek sien uit om daai ene te hoor, maar eers hierdie ene. Is André Het en Herman Kleinans, Napoleon. Napoleon.

plaaslike stem van Arina de Wit en solank as ons lewe. Dan het ons ook Art Garfunkel gehad, ou bekende daai Bright Eyes en die supermooie ene van Glen Medeiros, Lonely Won't Leave Me Alone. Ja, net so groot gewees, eindelijk het veronderstel gewees om net so groot te wees soos Nothing's Gonna Change My Love For You, maar toe helemaal misgehoor. Nadine Blom, van ons nader, waar ek nie nog 'n uur gaan afrond, my laaste uur sal met jou is net om die draai, en hierdie is dus wat liefde is. Maar eers, ons hou bietjie nagmaal. See you before.

Sondergaandklanke by ons wel stereo, Sorina en Deure, voor dit Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Soos ek gesê het, met al die controversie, nog steeds goeie muziek waar uitgekom het, hulle het later jare weer gevorm, ek denk so van 92 tot 96 na die skandaal, so bykie gaan leed en weer bykie muziek gehad, maar nooit die sukses geken van die vroeie jare, van ek denk 84 tot 90, 91 daar rond nie. Dit is 8 minute voor 10, ek dink is 'n goeie tyd nou om my laaste 3 te speel, hierdie uur klaar te maak. Wat het ons hier op die speellys? Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder, Joe Cocker, saam met Jennifer Warnes, Up Where You Belong.

80 slanke van Samantha Fox, A True Devotion. Voor het Sheryl Crow, First Cut is the Deepest, natuurlijk die ou Rod Stewart nommerkie wat sy oorgedoen het. Ook al hele klompe jare terug, nee, seker al een goeie 25 jaar wat sy daar enig gedoen het, en dit was vir haar ook een groot treffer. Anton Meiburg, voor het dankie dat jy lief is vir my. En het bring ons by die einde van hierdie tweede uur van die laatnachtprogram, soos by die halfpad merk. Ek gaan vir die nieuwe uur ingaan met Monique. By jou voel ek beautiful. Dis

Ou goed van Herman's Hermits, al die pad uit die 60's, here's my coming, here's my go. Voor het Robbie Wessels en Voortrekker Monument. Bietjie van nuwer klanke van meneer Wessels daar. Chicago het vir ons begin, You're the Inspiration. Bring ons uit by 16 minute oor 11. Ek het weer die muziek van Jan Blom ons volgende verder te vat. So, hierdie ene was in 'n vorige stem en story ook gewees, so 5-6 weke terug, dis die ou Karoo.

Cornelia Picking Up Pebbles, en wat my ook baie herinner aan my kinderjare. Ons is by 20 voor 12, amper tyd vir hy laat aan oordenking, maar daar is nog so paar snitte wat voorlee. Hierdie ene is Uncle Cracker, Follow Me.